Die was eigenlijk aan vertrouwd. Et annons om in nytt jaar en en så andre tutt jaar skal jeg ha gått rundt og vi endrer innspillingen av gamle loven ved Inner Circle.